0: goodness is gracious, great balls of fire!
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Terry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
4: Ook een radio, jouw buurman luister ook.

Dis Jaco. Jy en jou vernoot daar agter die mikrofoon. Ons luister hier uit Montana uit Amerika uit. Is nog besig om te oes. En lekker om weer slag een bykie die nuus in Zuid-Afrika te hoor wat daar aangaan. En dit laat die mens sommer lekker verlang. Julle shop, julle show is pyk en baie dankie. Dankie Bok Radio. Hi, bye.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom bij die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Dankie aan Lulu, sy is morgen weer terug. Selfde tyd, selfde plek. Ons is bezig met een bykie van een fotoshoot, saam met een ambassadeur, een make-up as ambassadeur van ons. En sy is nou uit om die fotoshoot te gaan doen. En soos sy so uitstap, toe sê sy, sien jy uit daarna om weer in een trourok te wees? Toe sê ek, van weet jy man? So tenminste gaan ek een keer in my leven een trourok weer kan dra, soos dis al beurt vandag, morgen is my beurt en ons lag lekker daaroor. Wat is dit dan nou nie as een mens nie kan lag oor die leven nie? Jy moet weet, ek sal altyd een grapje vind in iets ergens. As jy wil lag, dan trek my net nader. Daar sal altyd een grapje wees ergens. Waar ons ook vandag gaan gesels is die globale Cat in the Hat kinkel. Dit is reg oor die wereld, is daar tans die massieve, iets wat onheilspellende, maar skadeloze sociale media tendens in die gang en ons gaan bykie daar gesels. Dan was daar een technologie en mensdom debat by die Verenigde Nasies, die algemene vergadering van die Verenigde Nasies, wat ek jou opinie baie graag wil inwin op. En dan gaan ons ook gesels met Tarsius, hy is die CEO van Galvatec, en ons gaan bykie gesels met hom. Ons is vrijdag natuurlijk rechtstreeks, gaan ons by hulle uitsaai. Ons het een buitenuitsending, ek is altijd liever een buitenuitstappie. Ek is ongelukkig nie donderdag en vrijdag hier so nie, so Albertus gaan achter die microfoon inskuif vir jou, en ek is seker hy gaan een ongelooflike werkie, talkie verrig, want die man het net een stem wat botter, dit voel net soos botter wat so smelt. So ek is baie dankbaar dat hy vir my gaan instaan donderdag en vrijdag, en ek gaan nou my buitenuitstappie mis, maar tenminste kan ek met Tarsius gesels vandag. En soos ek sê, ons gaan bykie gesels oor the Cat in the Hat kinkel en dan die algemene vergadering by die Verenigde Nasies was al iets wat van 'n technologiese en mensdom debat wat oor en weer gegaan het en wat neerkom op morele waardes. En ek wil baie graag jou opinie as luisteraar inwin, want jy weet ek love mos 'n stukkie opinie. As almal dieselfde gedink het, veronderstel jy hoe vervelig sou die wêreld gewees het. Ons almal moet kan redeneer en dalk maak iemand net jou iets sien van 'n ander standpunt af. Raymond Leon met Isn't She Lovely, Ian van Staden met SMK en Francia van Kouk met Die Wêreld is Mal. Francia, ek stem 100% saam met jou. Ek is Natisha, goeiemiddag.

0: teach you how to wait your turn.
1: Doors, doors, walking through the doors, knocking on heaven's or your mama's back porch.
2: Splinter in weer een van Brothers Osborne met Doors. Je kan hem weer zaterdag samen met Jacques de Villiers met die Bubbling Under the Country op 20. Nou tijd voor jouw plaatsing nie, samen met Albertus Kotze.

0: rakke, Mirje was fantastisch, die politiekarre, Early B, Appel, Rian Benadi, die pisangskille, Bok van Blerk, Bernice West, Robbie Wessels en vele meer. Met een paar geheime kunstenaars en die skreeuwsnaakse komediant Skalk Besaidenhout as MC. Dis een speciale een te danke aan julle vier ons 10 jaar van uitverkoopte liefde by die Dam konserte. Jou kaartjies wag by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
4: Bokkeraadio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: beste daal hier voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Gerard Stein, Liesel Peters met Jy is my lewe. So voordat ek jou groet, greeg structuur aan jou schoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Hugenote Hoërskool daar in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfecte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op een hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co Open.za, Six Gun Grill Summer Sports Festival, Tomorrow's Heroes Today, en met dit gaan ek jou groet vir vandag, dit was heerlik achter die microfoon een bykie met jou te kan gesels, vir alles ons een bykie morele kwesties ook aanraak, en morgen natuurlijk jou morele dag van wat nou woensdag, so maak seker jy skakel in, jy weet ook nie wat ek het wat vir jou voorleen nie. Pat Benatar met All Fired Up, Gemma Catherine met SOS en Nieuwe Liefde van Nadine Blom, sy, ek sien sy is weer reg vir die Nieuwe Liefde en ek gun dit vir haar, want sy is ongelooflik en sy verdien elke stukkie geluk wat die mens kan kry, verdien sy 100%. Ons gaan natuurlijk daar sien in Pretoria vir Kiep Moore, ons allemaal is buzz daar.

0: Het is Bokradio, heel veel fantastisch, songs met lief. 18:02, dankie vir die incheck. 074-2009-89, ons begin met Pieter vanuit Kazakhstan. Dankie vir jou Pieter, dankie vir die incheck, lekker dag vir jou verder. Hallo Bokradio.
1: Heinrich, hi daar, dis Sheldon. Ek dink Penny se linker lopkrapper is Meatloaf, so I will do anything for love. But I won't do that.
0: Thanks, Sheldon. Lekker dag verder. Hallo, Bokradio.
2: Hi, Johan Jurgen Skelmbos. Langlaas gepraat, maar ek hoop het gaan goed met jou. Hier gaan het al raar. Het is een heerlijke dag vandag. Ek gaan vanmorgen oor na my seun en my dochter hulle toe. En een bietjie daar eet vanavond. Hy gaan weer volgende vrijdag weer terug Qatar toe.
0: Ach, lekker.
2: Mag het geweldig gaan daar. Lekker week vir jou.
0: Dankie, maar het geniet met jou kinders. Trudy het ingeloer, hallo Trudy.
3: Triple H, ek dink dit is I'll do anything for love van Meatloaf.
0: Dankie vir jou, lekker dag verder. Bokradio.
4: Hallo Bokradio span, Janine so.
0: Hi.
4: And the answer to Penny's song title is I will do anything for love by Meatloaf.
0: Dankie vir jou, lekker dag verder. Bokradio.
4: Hallo Bokradio span, Janine so. And the answer is
0: Dankie weer eens Janine. Jy nog steeds 'n lekker dag hier hoor. Meatloaf, I do anything for love but I don't won't do that. Dankie maar nou. Vanuit de Doorn sê hom 'n lekker dag hè. Zelda het ingeleur. Dankie vir jou Zelda. Jy het 'n lekker dag verder hè Bokradio.
5: Middag Triple H, Steen en Michelle het daai plek uit. Ek dink vir ons, ek het myself vermoed dis I do anything for love van Meatloaf. So ja. ons hoop pas so, ek weet nie. Dit was 'n spanboging gewees. Luister gou, thanks vir lekker show en net vir Gutters, ek hoor hy kom kuier môre, so hy moet nou veilig wees op die pad. Sien ons seker môre. Lekker dag, baie.
0: As hy dankie weer, lekker Gutters, veilig wees. Bokradio.
6: Hallo Heinrich, checking in, all good this side, hope you too. I will do anything for love, but I won't do that. Meatloaf.
0: Dankie vir jou, lekker dag verder. Liandi het ingeloer, dankie vir jou Liandi, lekker dag verder. Antoinette, al die pad vanuit Johannesburg, baie dankie vir jou Antoinette. Lieflike dag daai kant, jy gaan sterkte met die omweer. Ek het Billy Idol, die White Wedding. Van Jolandi, baie dankie vir jou Jolandi. Bonnie Tyler, Faster Than the Speed of Light. So sê Peer, dankie vir jou Peer, lekker dan verder. Hallo Triple H, long time no chat, Ruan hier, hallo Ruan. Antwoord van Penny se vraag, klink soos Meatloaf, so I do anything for love. Groete daai kant Ruan. Lekker dan verder, dan wel. Elsie Malan het ingeloer, check net in, Penny's linker lopkrapper, it's my party. June het ingeloer. Jy het gesê dit is Please Forgive Me Brian Adams. Mooi dag vir jou verder. Steven Wingman het ingeloer. Penny se antwoord vandag is Billy Idol's White Wedding. How's it Leanne? Long time no year. You said it's Meatloaf's I Do Anything For Love. Michael, jy het ingeloer en toe delete. Merk Triple H, Penny se antwoord, Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Ek wens jou ook een lekker dag voor en toe, die adjudant, my persoonlijke adjudant. Dankie vir jou, Fabian. Waardeer dit oprecht. Vrystaat het ingecheck, alles wat mooi is daar. Dankie, Vrystaat. En dan langstens, een baie speciaal, ek gesomme van my kant, of ook vir Lucinda sê, baie geluk met jou, Lucinda, met jou verjaarsdag. Uiteindelik het jou beurt ook aangebreek. Jy moet een lieflike dag, ek hoop Pasito vat jou uit vanavond na een lekker plek toe en ja, dankie vir jou vriendskap en mag jy een mooi jaar verder hee.
7: Yes, Heinrich, Pasito, hierso, luister so, ek wil net vir my vroukie Lucinda sê, baie geluk met jou verjaarsdag, my bok, jy moet een fantastische dag hee en ons gaan later een bietjie uit, ja, nummer toe, lief vir jou, nee. Cheers,
0: jylle moet het geniet hoor, baie dankie, 23 minuut na 2, lekker vir haar Lucinda, Penelope, what's the answer?
8: My title sounds like an apology for a mistake, but I am actually one of the biggest, most dramatic power ballads of 1993. I am performed by a solo male rock artist whose name sounds like a hearty dinner, and my music video features a dark, gothic mansion, a runaway bride, and a motorcycle crashing through a stained glass window. What song am I? The answer is, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, by Meatloaf. The clues refer to an apology. The title plays on apologizing or making excuses, but I won't do that. Hearty dinner. The artist is Meatloaf. 1993 music video, the legendary cinematic video, was directed by Michael Bay and famously features the gothic mansion, motorcycle crash, and a Beauty and the Beast storyline. Okay, let's go, baby.

0: 8 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
3: Jy is 'n flippin' chop.

0: Saba en Mamma Mia via Bokradio 9.5. Jodo, 10 minuten over 5. Het is Zeitklok aan je gebrek. Dier RMI Toyota. En dit is die bokliedje wat ons zit vandaag. Mm-hmm. Die thema is beste liedje van een musical.
1: Mm-hmm.
0: En ek nou is een beetje, ek het iets meer ABBA. Okay? So ek weet nie of dit 100% kwalificeer as liedje uit een musical nie. Want vir die technische rede is die muziek het eerst ontstaan.
1: Dit en die
0: het
1: nie musical is.
0: Ontstaan vir die musical self nie.
1: Ek sal vir vandagse competitie sal ek instem met daardie reel.
0: Mm-hmm.
1: Dit so een liedje wat eerst geskryf is en die musical is toe rondom die liedje geskryf, klassificeer nie. So is so Rock of Ages, doesn't count.
0: Yes, mm-hmm. Maar iemand het wel hierdie ene gesteer.
1: No.
0: Ik heb vergeet hier van Cher, wat Fernando gedoen het.
1: Die meest fabulouste oma in een musical, hè?
0: Het thema.

0: vandaan dan?
1: Het eerste ding wat ik in mijn eerste movie is, beter denk is een goede idee om een James Bond in een ABBA musical te zetten. Pierce Brosnan.
2: I love it. Maar het is zo left field.
1: Ja, maar die ook kan niet
2: zeggen. Dat het maakt.
1: Ik kan niet zeggen om zijn leven te redden.
2: Oh man. Oh,
1: uitstekend.
2: I love it though.
1: Steeds awesome. Yes, Edian. Vintage. Ik wil nooit Cats gekeken. Nee.
2: Zian, stop het. Ik ga jou maar Cats kijken.
1: Maar ik ken die helikie. Net die movie niet, alsjeblieft.
2: Ik ga jou die movie maken. Niet die remake, die OG. Ik heet op.
1: Ons heeft paar stemmen voor Edian.
2: Oeh.
1: We hebben nog niet dit gekeken, nee.
2: Wat is fout met jou?
1: Ik weet het, ik ken die helikie. Ik denk, dat is genoeg.
2: Yeah.
1: This is me. Song.
2: Hoe lekker zou die leven nie wees as ons net randomly kon uitbars in song nie?
1: Sal ons sal ons een musical aanhou hier so by jare?
2: Asseblief.
1: Ons chat met Friedel hulle
2: in. Ek's in.
1: Nou ons een musical aan. Maar die enigste vereiste is, jy moet die hele tijd song sing.
2: Ja, deal.
1: Guy.
2: Easy.
1: Dis die Lion King movies wat jy kry. Wat die
2: met
1: lyrics.
2: Die boekie.
1: Yes. So gepraat van een paar groot bangers. Van uit The Lion King.
2: Hey.
1: Ek was so nalbe om dit te kies as my liekie. Damn, what a song, what a movie. You two again, as I'm around.
2: Be a mighty king, so enemies beware.
3: Well, I've never seen a king or beast with quite so little hair.
1: Great stuff.
2: Duidelijk luister ek hierdie nog te veel.
1: Wel, dis die lekker ding van a light here in the eyes. jij hebt weer verschoning om al die goed te kijken.
4: It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of
2: kan je het achter zijn vorm zetten?
1: Nee, ik nog niet. Ik moet even kijken.
4: Loud enough, your voice is so precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: Great stuff. Wat zijn ons hele paar om hier te werk? Een paar iconische.
2: Jy gaan as ek my sê dit ook nog gekry.
1: Ek het dit nog nooit gekry.
2: Ek her evalueer ons vriendskap.
1: Ek dink ons gaan, jy gaan een lys moet opstel.
2: Ek gaan.
1: En dan moet ons maar deur die lys werk. Mm-hmm. Wat jy voel is die hoogste prioriteit om eerst te kyk.
2: Mm-hmm.

0: Epic AC/DC. It's a long way to the top. If you want to rock and roll, je spokron in de hoog van de FM, dan komt je beter alternatief is. Kijk, zie je goed, 5 uur 6 op dinsdagmiddag. En nogmaals, ik kom voor jou als uitlok aan je gebrengd door Irman Toyota. Zijn Monique, soms die heeft nog zo eer, je nies aan die kom. Net daarnaast bij ons je game van die week en dit is
1: Letterlijke Popquiz.
0: Ons doen letterlijk een popquiz.
1: Mm-hmm, ons doen.
0: Kijk, 3 categorieën, 5 vrouwen, mm-hmm. Jij speelt tegen mij technisch. En dan die vinnigste, hoeveel krijg je?
1: Die vinnigste 5.
0: Kijk.
1: Maak je telling. Die vinnigste 5, nee, niet die vinnigste 5, niet de beste 5.
0: Die
1: beste 5 krijg punten in orde van...
0: Goedheid. Okay. En dan is er al bonuspunt als je voor mij kan klop.
1: Ja.
0: Gisteren heb ik 14 uit 15 gekry.
1: Mm-hmm.
0: En niemand mag klop. Was die beste telling.
1: Ja.
0: Ooit.
1: Niemand was vinniger.
0: Dat was nog nooit een betere telling geweest. Wie die mensen sê, dat was een uiver naar mij gekomen met een troon in zijn oor. Maar gesê, hy het nog nooit iemand in een quiz so goed sien doen.
1: Wauw, Sian. Was jy trots?
0: Ek was so trots.
1: Het jy dit vir jezelf in die spiel gesê?
0: So trots.
1: Zo, dat is ongelooflijk. En dit is amazing, jullie allemaal is amazing.
0: Ons doen het weer, ons kijken of jij mij kan kloppen, extra punt. Als jij kan wijzen, je slimmer als ik. Nou, ek het klaar uitgevind wat die categorie is. En ek is bietjie onzeker oor hoe goed ek gaan doen. Het mag ook een dop wees.
1: Denk jy so?
0: Jou moet nee. Een dop van my kant af. So, want het is nie my sterkste categorie nie.
1: Oh. Okay,
0: so dis in die kom vir jou, moet nergens heen gaan nie. Eerst jou nies om 6 uur ons dat krijg. Jane, Leonie, mij, as jy sing. Is movie wat ek ook nog gekyk het.

0: is muziek van Illoof in Wit Blitz via Boker Radio 99.5. Het is eindelijk aan die gebrek die er helemaal uit uit als Jan Monique. Zo moet jij nog voor hier die eer in zikke tijd. Dit is
1: letterlijk een pubquiz.
0: We spelen pubquiz die week. Mm-hmm. Dat is letterlijk wat ons doen.
1: Het is.
0: Ze lakken een keer die week. En omdat die punten wat je maakt, mm-hmm, draaf je weer naar de volgende dag toe. En speel weer WhatsApp.
1: Ons doen.
0: 3 categorieën, 5 vrouwen. En ons kijken wie die beste kan doen.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: So, Zian is een beetje bekommerd vandaag.
0: Ik is klein beetje.
1: Want ik heb voor hem vroeger die categorie gesneden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is oké. Okay. Ik heb zelf vertrouwen in je.
0: Eet jij.
1: Oké. Okay.
0: Dat maakt niet van ons.
1: En ik denk het gaan oké wees. Kijk, al is een bonuspunt op je spel.
0: Ja, voor mensen wat slimmer is
1: dan
0: ik.
1: Voor allemaal wat voor Zian klopt.
0: Ja. Yeah.
1: So, gisteren was het niemand. Die man zijn ego is groot. So, ze bleef klop om vandaag.
0: Ik denk dat je het zeker gemaakt. Je hebt zeker gemaakt het gebeurt. So die persoon met die meeste punten, einde van die week, stap weg met de iets lekker van de Grounds Meat and Deli.
1: Mm-hmm.
0: Ons weet nou nog niet wat dit is, nie, maar die laatste paar weken is
1: lekker.
0: Zo lekker in die keer geweest. R1000 koopbewijs voor die winkel. Zie je rol in, krijg jou braaigoedjes voor die naweek. En jij is gesoord op ons.
1: Ja, en ons verreed jou.
0: En die feit dat jij intelligent is.
1: Okay. Ons beloon jou kennis.
0: Yes, so, jij kan... En alsjeblieft, doe het zo. Als je gaan soms wil op WhatsApp, stuur per categorie in.
1: Ja, okay, so, alsjeblieft, je moet.
0: So, zit nummer 1, antwoord 2, antwoord 3, antwoord 4, tot 5. En dan, als je die 5 in het, stuur dit.
1: Ja, okay, so dit maakt het makkelijk, hè?
0: Ja, om terug te houden.
1: En

0: muziek van The Stray Cats op je Peter Old Darntee Bokeradio 99.5. Zie ons kleine weesgaan www.bokeradio.co.za wereldwijd. En dan ga je zo met jou dus uitlook aan je gebrek door NMI Toyota. Waar hier die helft van die span absolute patiënt was. En hier die quiz dat ons gedoen het, want dit is wat ons doen in die week. Kom ons speel
1: letterlijk een pop quiz.
0: My lieve mens, gaan jy my punt deurgeer, of kan ons dit anoniem hou?
1: Nee, ons gaan vir geensins, enigsins jou punt anoniem hou nie, want ek dink het is een besonderse vertooning.
0: Ek kan sien hoe brand jy aan die kant van die microfoon.
1: Kijk, so ek dink ons begin by die antwoorde, laat ons allemaal samen ietsie kan leer vandag,
0: okay.
1: En dan vat ons het verder.
0: Okay, gaan jy die antwoord gee en dan sê ek wat ek geskryf het.
1: Oh, asblief.
0: Okay.
1: Kijk. So, vraag 1 was, hoeveel pare ribbes het die gemiddelde volwassene?
0: 1 paar.
1: Nee, gemiddelde volwassene het 12 pare, jy het 24 ribbes.
0: Ja, nie maar, dis aan 1 kant.
1: Nee, Zian.
0: Het 'n paar aan hierdie kant, het is aan hierdie kant en hierdie kant, so dis 1 paar wat jy het.
1: Nee, Zian. Goeie poging, maar nee, toe nou nie van jou nie. Vraag 2, watter been? Oei, Zian. Watter been lê tussen die skouer en die elmboog?
0: Die boarmbeen. Dis wat jy dit genoem het?
1: Ja, maar dis nie die naam nie, dis die humerus.
0: Hoe moet ek dit weet? Ek het nog nooit een skouer of iets gebreek, he.
1: Wat heg jou ruggraat aan jou bene?
0: Been, ruggraat, koppel, goed.
1: Jou pelvis of jou bekken? Hoeveel bene het die volwassen mens, Zian?
0: Tenminste 241.
1: 206.
0: Ek was nou by, ek het geweet, is meer as 200.
1: Jy het gesê meer as 240. En dan wat is langste been in die lichaam?
0: Femur.
1: Die femur. Eenheid 5 uit die eerste kategorie uit Zian, wel gedaan.
0: Daar is een wen. Mm-hmm. Daar is een wen.
1: Nou, dieren. Wat er dier kan tot ongeveer 3 jaar lang sonder kos leef?
0: Kameel.
1: Ek moes maar gesê het wat er insek, want dan het ons dalk meer regte antwoorde gehad. Die antwoord waarna ek soek is een skerpioen.
0: Oh.
1: Mm-hmm. Wat er dier
0: het die skerpioen is insek.
1: Ek weet nie eens wat die ding is. Wat er dier het die sterkste bytkracht.
0: Snapping turtle.
1: Van enige levende landdier. Dink jy radig, een snapping turtle het meer bytkracht as een seekoei,
0: ja.
1: Zian?
0: Oe ja, dit is reg.
1: Een dier wat letterlijk een waardlimoen buit asof het een stukkie bubblegum is.
0: Ik het vergeet van haar.
1: Mm-hmm. Dan vraag 3, wat er insek kan ongeveer 30 keer sy lichaamslengte spring.
0: Ek weet nie wat die naam is, maar dit is een spinnekop.
1: Dit is een vlooi.
0: Oké.
1: Dit is een vlooi. Een vlooi kan 30 keer, wel sy lichaamslengte is net so groot. So 30 keer is maar net so groot.
0: Ek denk jy was net als pres van hond geweest. In elk geval.
1: Wat er dier slaap ongeveer 20 uur per dag.
0: Een sloth.
1: Een koala beer.
0: Sal het ding. Hoe lang slaap een sloth dan?
1: Ek weet nie. Ek sal gaan Google vir jou. En dan wat er dier sy bloed is blauw?
0: Een bui.
1: Een seekat.
0: Oh ja.
1: Sian, jy het niks. Nie eers jy nie.
0: Well, ek het gepleit vir Natasha, het ek nie?
1: Jy het. Okay. Laaste kategorie.
0: Okay.
1: Die pop culture kategorie.
0: Dis waar ek shine.
1: Het vir Zian slightly beter gegaan.
0: Het het. Okay, steek het.
1: So net om te recap, Zian stond tans op 1 uit 10. So, in watter jaar is die Nokia 3310 bekendgesteld?
0: 2001.
1: Dit is in 2000 bekendgesteld. Wat een reeks, wat vanaf 2004 tot 20...
0: In Zuid-Afrika of internationaal?
1: Dit is... bekendgestel internationaal.
0: Okay,
1: ek het nie gefrans Zuid-Afrika nie, Zian.
0: Ek dink Zuid-Afrika was klein bietjie langer.
1: Mm, okay. Wat, as jy halve punt soek, het gaan jou nie help nie.
0: Ek soek halve punt.
1: Okay, fine, jy kry halve punt, dit help jou nie. Wat een reeks, wat vanaf 2004 tot 2010 verloop het, speel af op een eiland na een vliegtuig neergestort het.
0: Lost.
1: Dit is Lost. Wat er popster het die album One for the Boys in 2008 uitgereik?
0: 100% Royskoot, Katy Perry.
1: Dit is Katy Perry! Wel gedaan, wel gedaan. Okay. Dan, on Wednesdays, We Wear Pink was line uit Mean Girls. Wie was die original Mean Girl, Regina George?
0: Ek kon nie op die naam kom nie, maar ek het geweet, dit was McAdams.
1: Mm-hmm.
0: Ek het gesê Amy McAdams.
1: Dit is Rachel McAdams. Ek het vir jou halve punt gegee.
0: Okay.
1: En dan, ons allemaal weet, Kelly Clarkson het die eerste seisoen van American Idol gewen. Wat er seisoen het Carrie Underwood gewen?
0: Tenminste seisoen 3.
1: Sy het seisoen 4 gewen. So Zian, met jou halve punt by vir Nokia, het jy 'n besonderse 4 uit 15 geskoor. Wat beteken omtrent almal? Almal. Wat punte kry vandag nie omtrent nie, almal wat punte kry vandag kry. Die bonus punt. So, ek gaan vir jou dan nou sê wat 1 punt vandag op die bord kry met 'n telling van 8 uit 10. Okay. So jy was 'n paar ags, maar die vinnigste ag kry het die laaste punt gekry, die laaste nommer vol gemaak, die 1 punt gekry. Dit is Karina.
0: Met 2 punte.
1: Met 2 punte op die bord, 'n man wat 9 gekry het uit 15 het ons vir Sjaal.
0: Okay, 3 punte vir jou.
1: Dan met 3 punte op die bord. So 3 punte, 4 punte en 5 punte het almal 10 uit 15 gekry.
0: So die vinnigste is.
1: Dit is dan nou die vinnigste wat die meeste punte kry.
0: Okay.
1: So met 3 punte op die bord en 10 uit 15. Ja, ons het nog die bonuspunte, almal kry bonuspunt by, is Jock.
0: Lekker Jockie.
1: 4 punte op die bord, ook 10 uit 15 is 'n man met die naam van Michael.
0: Lekker Michael.
1: En dan 5 punte of dan nou 6 met die bonuspunt 10 uit 15, maar ons vinnigste een met 10 uit 15, dis natuurlik Laura.
0: Lekker Laura. Okay,
1: jylle
0: allemaal weet baie meer as ek en ek het besef iets wat ek eindelijk al baie lang weet van myself. Ek sal nie 'n dokter of 'n veearts kan word.
1: Hey, dis okay. Ons het jou hier.

Fatman met Koos Wye Voete net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie 20 voor 8. Kom ons praat vanavond is dit Irene Louise van Wyk, jou gunsteling. Irene Louise van Wyk, liggie. Die WhatsApps kom al reeds lekker deur. Jy kan nog stuur 074-2009-89. Hier is Ampie met Sugar Mommy.

Oh, Bokboot, Bokboot 2021, lekker. Vanaand kom ons praat, baie dankie aan al die versoeke. Dit is Irene Louise van Wyk. Ons gaan voor het om nog lekker muziek. Hier is Jeremy Loops.

Puk tie fie. Jy luister na Die Aandskof met Brett Wendeberg op Pok Radio.

Mambo number 5. Dit is een van jou 90s vanavond. Tobita hier, goeienavond, sê hallo Brian Dwayne, de weet. Ek love Mambo number 5, so lekker om op te cha-cha, daar sê. Wel, die volgende eniekie is nou nie een lekker cha-cha eniekie nie, dit is een lekker mooi prachtige lied van Celine Dion, It's All Coming Back To Me. Dit is natuurlijk jou 90s dubbelspel vanavond, net hier op die aanskof.

Landon Bakke, Eraser, net hier op Bok Radio. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Dit is 9:30, kan nie groe, dit is 9:30 nie, dinsdag die 29ste September. Nou ja, toe daar is nog lekker muziek op pad vir jou, Ray Dillon, richting Naald, Bok van Blerk met die jagtrip, Franja Duplessis, licentie en nog vele, vele meer, Phil Collins, is ook hier gelaai in the air tonight. Ja, Gerard Skaap, hy het nou net hier aangekom, hy kan hier saam met jou natuurlijk van 10 uur tot en met 12 uur. Jou woord van bemoediging vanavond lees, vertrou die proces. Om vastgevang of verlore te voel, dalk bevind jy jou vanavond in hierdie situasie, dalk verlore, is dikwels nie een onderbreking nie, maar een voorbereidingstyd vir een groter deurbraak. So, dit is baie, baie goed gesê, om vastgevang of verlore te voel, is dikwels nie een onderbreking nie, maar een voorbereidingstyd vir een groter deurbraak. En ek wil jou vanavond bemoedig om te sê dat waar jy jou ook al tans nou bevind, wees geduldig en vertrou die proces. Dit is nie een naloop nie, maar een marathon. Dit is in Engels sê, it's not a sprint, but it is a marathon. So ja, wees geduldig met jouself, dalk word jy nou tans voorberei vir die groot deurbraak, vir die nuwe seisoen wat jy nou al lang op verwag. So hy kom, dit gaan kom en dit gaan, it's going to blow your mind away. So ek het al baie kere in my eie lewe dit ervaar, dan wil mens baie kere net by die seisoen uitkom waar jy so graag wil uitkom, maar jy word voorbereid en baie keer moet jy deur die proces deurgaan. So dit is jou woord van bemoediging vanavond net hier op die aanskof, saam met my Brent. Hier is Ray Dillon, richting Naald.

In the Air Tonight. Dit is Phil Collins, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof. Ja, toe, dit bring vir my hier die tyd, ek moet nou groet en tot sien, sê, een bykie vroeger, was dit jou woord van bemoediging vanavond, dat jy moet jou proces, jy moet die proces vertrou in die seisoen, wat jy jou nou in bevind. Ja, baie kere wil ons die somerseisoen baie graag ingaan, maar ons moet deur die winterseisoen eers deur gaan, en jou karakter baie kere word getoets. So ja nee, daar is het, Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ons het Vetkoekpaleis gespeel, Kaptein Cyril Dix het saam met ons gesels. Kom ons praat Irene Louise van Wykliedjies vanaand en ons het ook gekyk na die sosiale media platform stories Madonna by die MTV muziek toekennings. Dit so 2 dae terug gebeur. Nou ja, toe en bykie Andre Pollard in nie soek daar. Franja Du Plessis, licentie, ek het Bernie's West, Himmel op Aarde, Wouter van de Venter, somer so, en nog vele meer. Tot ziens, lekker slap, ons kyk het morgen weer van 7 tot en met so 10 voor 10.

0: Willer, as jy wil, Tuin, net hier op Bok Radio, Bok TV, en dit is nou 9 minute voor 11, en ek het vir Callie van Montana, Callie Jordaan van Montana, wat vir ons een boodskap stuur. Callie, hoe gaan het nou met jou?
1: Yes, Gerard, het gaat lekker hier so in Montana. Ek wil net vir jou sê, toe ek in by die huis is, ek by die huis is, kry ek die kans om goed op te gaar, want my vrou, sy is die eniekie wat baie vinnig van goed ontslaan raak, wat nie hare is hier.
0: Oh,
1: so alles wat nie hare is hier,
0: hulle
1: kry die trekpas.
0: Hulle waai.
1: Maar, ja nie, ons gaar baie vinnig op, en ek is eerlijk blij, sy is so, want ek is maal opgehaard. Kan nie dit oor my hart krijg om iets weg te geef of weg te gooi nie, sorry
0: yes.
1: Gee baie makkelijk weg, maar kan niks weggooi nie. Maar ja, great show. Praat later.

0: Een likkie speciaal voor al die H2A mannen. Een likkie van Brendan Piper, H2 Hart. Prachtige likkie voor jou hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Waar daar een bok is, is daar een...

Jy's ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, en dan natuurlijk een liedje daar gehad van Brendan Piper, en een liedje getitel H2 Hart, wat een prachtige liedje is daar nie, en ja, nog prachtig muziek op pad vir jou, hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV, en ja, die tyd is nou precies 3 minute na 11, binnenkort tyd natuurlijk vir lig in die donker, en ons gaan dit natuurlijk vir jou doen, net na die volgende liedjie van The New Seekers, en ons het natuurlijk gehad Dion Groot met Dans in Afrikaans, net hier op Bok Radio, wat gespeel het. Op pad nog vir jou muziek, heerlijke muziek, na die lig in die donker, het ek natuurlijk vir jou lekker muziek natuurlijk op pad, van Mark Ronson met Bruno Mars met Uptown Funk, en nog vele meer, ook een bykie Liesel Pieters ook daarin met Asemloos. Jy is natuurlijk hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, en baie dankie vir al die lekker boodskappe wat ek kry altyd, as ons gesels ons lekker saam, oor een spesifieke onderwerp, en ja, vanavond natuurlijk gepraat oor opgaar, in Engels praat hulle van hoarding, jy weet, mense wat net opgaar, en later aan is die huis onbewoonbaar, wat hulle net besig om die hele tyd op te gaar, en nog aan te bou, om nog goed op te gaar, en aan te bou, en nog gebouw opbou, om nog goed op te gaar, eventueel sit jy met die hele klomp goed, wat jy niks meer kan doen nie, so, laat jy dit gaan, of hou jy dit, en gaan jy nog steeds bly opgaar, en lyk my daar is hele paar mense wat hou van opgaar, en gelukkig is die vrouwens daar, en hulle sê, nee, as die man wegdraai, gooi ons uit, en het werk, dis goed, het hou die balans, ek stem saam, 5 minute na 11, net hierna is die tyd vir lig in die donker.

989 FM. Een prachtige liedje natuurlijk van Ella Langley. En die liedje zijn titel is Choosing Texas, a beautiful song. En hij is warm in Amerika en bezig om warm te worden in Zuid-Afrika. Groot treffer.

Hey, wat denk je van die song? Denk je niet eens een beautiful song nie? Susan Texas, Ella Langley, net hier op Bok Radio Bok TV, die beter alternatief op 98.9 FM in die Weskaap en natuurlijk op Bok Radio. .co.za recht oor die wereld. Wel is tijd van de groet, kan je gloed tijd loop zo vannacht uit. Wat het ek een boodskapje gekry van Wilna en Belwel. Sy sê, ai, vanavond muziek is precies wat ek nodig het om my na al die ou dag en jaar sy nonsens buitenkant te gaan staan maak en net te ontspan. Dankie Gerard. Natuurlijk een groot plezier, Wilna, ek is blij dat jy dit geniet en baie dankie vir jou mooie boodskapje en sy het natuurlijk Juice Newton song ook baie geniet. Ek is blij dat jy dit geniet, Wilna. Baie, baie dankie vir jou boodskap. En dan het natuurlijk tijd vir my om te groet en jou toerhandig aan die nacht DJ. Muziek krijg jy die nacht en natuurlijk tot morgenochtend wanneer die BOK breakfast inkom. En ja, dit is tussen 5 en 7 natuurlijk die BOK breakfast. En ja, altijd lekker om die dag so te begin met Marisa en Wimpie. En natuurlijk die gedachte van die dag waarmee ek jou los vanavond is die volgende. Nie alles wat jy vasthou is bedoel om saam met jou te gaan nie. Soms hou ons vas aan goed omdat dit herinneringe het. Soms hou ons vas aan mense, soms hou ons vas aan plekke en soms hou ons vas aan die verlede omdat ons bang is vir wat voorlê. Maar partykeer moet ons iets laat loslaat om plek te maak vir iets niets. Loslaat beteken nie noodwendig jy verloor iets nie. Soms beteken dit jy gee jouself weer ruimte om vorentoe te beweeg. Is dit nie prachtig nie? Die boodskap is as volg. Nie alles wat jy vasthou is bedoel om saam met jou te gaan nie. Soms hou ons vas aan goed